0: De Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

light is on. Is it dusk or is it dawn?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

Bonnie Tyler, de heersende stem uit de rockgeschiedenis, hè? Yo, de Totally Clip of the Heart. Ja, wat een lekker nummer was dat toen, hè? Ja, het was het, wat was het, 1983, hè? Ja, geschreven door Jim Steinman. 7 minuten drama, piano, koor. En Bonnie die er longen eruit zingt, ja. Ja, die stem die had ze al als zeer jonge zangeres. Dan had ze wat knobbels op haar stembanden. Ja, de operatie ging toen mis. Ze kreeg een rasperige stem. Eerst dacht ze dat haar carrière voorbij was. En uiteindelijk werd die heesheid haar handelswerk. Ja, niemand klinkt zoals zij, hè. Ja, ze heeft ooit ook een keer aan het Eurovisie Songfestival meegedaan, Bonnie Tyler, in 2013. Toen vertegenwoordigde ze de UK met Believe in Me. Ze werd 19e, maar ze kreeg wel respect. Ja. Nog steeds actief, hè. Ze toert nog steeds en brengt ook nog steeds af en toe nieuwe muziek uit, hè. Ja, na 50 jaar nog steeds een rauwe stem, hè. Goedemorgen, voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, gisteren hadden we het al gemeld, hè. Wim T. Schippers overleden. Ja, hij heeft ooit een keer de pindakaasvloer bedacht. Nou ja, die komt volgende maand terug in Museum.

Ja, het kunstwerk werd gemetseld binnen een raamwerk van een zelf te bepalen formaat met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Ja, je moet het maar verzinnen, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is woensdag. Ja, Argentinië heeft de eerste wedstrijd gehad, hè. Die hebben gewonnen met 3-0. Straks meer erover. WK-nieuws, ander nieuws. Alles komt voorbij, hè. Goedemorgen!

0: De eerste stapjes van een baby. En zoals je als papa en mama al duurt als eerste wil zien, hè? En dan is het te roepen door de ruimte heen van... Heb je het gezien? Ze liep of hij liep. Ja, lekker. Olivia Dean, die liep al een tijdje. Baby steps hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Arubaanse premier Eman die stapt op 1 januari 2027. Dan houdt hij er weer op. De aankondiging kwam een beetje onverwacht. En zorgde ook voor politieke beroering op het eiland. Zelfs de coalitiepartner Futuro die liet weten niet op de hoogte te zijn van het besluit. Ja, de 64-jarige Eman maakte bekend dat hij in september eerst het leiderschap van zijn partij, de Arubaanse Volkspartij, de AVP, overdraagt aan de nieuwe generatie. En een paar maanden later wil hij ook zijn functie als premier gaan neerleggen. Daarmee komt een einde aan een periode waarin hij de AVP 25 jaar heeft geleid. En in 3 verschillende kabinetten minister-president was. Hij noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel op Aruba. Ja. Ja, en meerdere spelers hebben hun zorgen geuit over het veld waar over een maand de WK-finale wordt gespeeld. De grasmat in het New York New Jersey Stadium zal als kunstgas aanvoelen. En dat vinden veel spelers niet fijn. Ja, het veld, ik weet niet eens of je het zo kunt noemen, zo zei een Franse middenvelder het. Na de 3-1 overwinning van Frankrijk op Senegal. Die wedstrijd werd gespeeld in het New York Jersey Stadium. Het voelde meer aan als een kunstgrasveld. Het was behoorlijk hard en stijf, zo zei hij. Ja, de Franse bondscoach die vond het een bijzondere ondergrond. Ik denk dat er beton onder ligt, zei hij. De vezels zijn erg kort en de bal stuit het net op een andere manier. Ja, nou ja, het is kunstgras. Hè. Ja, het is in Nederland natuurlijk ook op diverse velden. En het is een officieel gras. Je mag er dus officieel op voetballen. En volgens mij mag een wereldkampioenschap er ook op gespeeld worden. Maar ja, er gaat natuurlijk niks boven echt gras, hè. Laten we eerlijk wezen, hè. Gewoon die echte vezeltjes, die echte kunstgras... Of die echte grasdeeltjes die dan toch een klein beetje door de lucht heen vliegen als je een bal trapt. Ja, dat is toch wel een beetje dat gevoel, hè. Laten we eerlijk wezen. Ja. Goed, maar ja, het is iets wat misschien een vervolg krijgt. Ja, het is normaal de thuisbasis trouwens, het New York Jersey Stadium van de NFL-teams. De New York Giants en de New York Jets. Ja, en die American Football Games, die worden meestal op kunstgras gespeeld. Maar voor het WK werd er een natuurlijke grasmat aangelegd. Maar ja, daar twijfelt men dus nu aan, want er is iets aan de hand met die grasmatten. Ja. Goed, nou, je hebt het misschien gezien, hè. Oh, jongens, die Messi toch, hè. Argentinië is het WK begonnen met een spetterend optreden. Ze werden, zeg maar... winnaar 3-0 van Algerije met alle 3 de goals. Een hat-trick van Messi. Ja, de bijna 30 of 39-jarige verdette. Ik zei 30, maar nee, hij is al wat 40 jaar, joh. Hij maakte in zijn 200ste interland en op zijn 6e WK zijn 14e WK-doelpunt. De Argentijn mocht vanuit het midden vrij oprukken en schoot hard in de bovenhoek. Hè? Ja, Argentinië is dus goed begonnen. Messi heeft dus 3 keer gescoord. 2 records. Ja, in Kansas City wonnen ze dus met 3-0 van Argentinië. Die Messi, het blijft ook een voetbalgod ook.
1: Ja, cap a la dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi.

Stefano en Let It Be Me. Want we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek natuurlijk. Hè. Je kunt, als je een leuk liedje weet of je denkt van... Goh, ik maak zelf muziek. Ik wil het ook wel een keer op de radio. Dan mag dat, hè. Voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Ja, het is druk op de weg. A2, Zethoogenbosch, Utrecht. Daar is 3 minuten vertraging nu al. Ook Rotterdam, Amsterdam is het druk. Den Haag, Amsterdam. De A30, Ede-Barneveld. Daar zijn wegwerkzaamheden op de A1. Zwolle, Emmeloord. Daar is het druk op de N50. Ja, bij het knooppunt Emmeloord, daar wordt aan de weg gewerkt. En daar is ook de boel afgesloten. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1989. Het is even geleden, stond er een liedje van Gerard Joling in de top 40, 6 weken lang. Het liedje toen klonk zo. MUZIEK

0: Manuela Nzenge, want zo heet ze officieel. Ze maakte het liedje al trouwens in 2022, dus even geleden met Glenn Morrison. Ja. En ja, door TikTok is het liedje weer een beetje in de belangstelling gekomen. Ze is de Miss Earth van Germany van 2020 geweest. Ja, ze is geboren in Duitsland met Congolese roots. En naast model is ze ook aan het zingen geslagen. Alles en een beetje meer is een van haar eerste Nederlandse singles. Ja, het is natuurlijk een nummer wat trending is momenteel op TikTok, radio. Ja, of ja, het is een liedje wat je ja, momenteel weer wat vaker hoort voorbij komen. Hè? Ja, en daarom is het vandaag ook de dagtopper in het radio ochtendvuiten om voor de wekker wakker.
1: Back to the 80s.

Hit the Wall, je hoorde Crazy Abrams. Een Hit the Wall bij Voor de Wekker Wakker. Ja, even kijken nog naar het nieuws. Ja, Solvinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door het Amerikaanse Kindwil. Dat staatssecretaris Willemijn Aarts digitale economie en soevereiniteit vorige maand heeft opgelegd. Dat heeft een woordvoerder gezegd van de bewindsvrouw. Aan het persbureau, naar de berichtgeving, ook eerder in de krant. Hè? Ja, de woordvoerder van Aarts laat aan het ANP weten dat het verzoek van Solvinity nu bij de rechter ligt. En daarom kan het ministerie van Economische Zaken er nu niks meer over zeggen. Ja. Goed, nog meer nieuws. Een Russisch fregat heeft in het kanaal waarschuwingsschoten afgevuurd. Het gebeurde in de buurt van een Engels zeiljacht ten zuiden van het eiland Isle of White. Ja, het jacht zou te dichtbij zijn gekomen. En volgens de Russen had het fregat een aantal pogingen gedaan om contact te leggen met het jacht. Maar kwam er geen reactie. En na de schoten was het jacht aan het wegvaren. En er zouden geen gewonden en ook geen beschadigingen aan het jacht zijn geweest. Zo lijkt volgens de laatste relazen ze. Ja. Ja, in het nieuws hoor je het ook al aan het begin. Hè, in Rijen in Noord-Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Een deel van het huis is ook ingestort. Nou ja, de hulpdiensten die hebben kort voor middernacht de eerste melding over de brand gekregen. Toen de brandweer er was, toen sloegen de vlammen al uit het dak. Ja, waarschijnlijk was er toen nog iemand in de woning, maar de brandweer kon nog niet naar binnen vanwege instortingsgevaar. Er is daarom ook met een drone over het huis gevlogen om een beeld te krijgen van de situatie en het pand. Ja. Ja, het weer vandaag. Er is bewolking. Noordelijke helft van het land, daar valt zelfs af en toe een buitje. In het zuiden is het droog met ook zon. Het wordt vandaag een lekker temperatuurtje. Hè? 23 tot 25 graden in het zuiden. In het noorden wat koeler. Daar komt hij niet boven de 22 graden uit. Een zuidwestenwindje. Ja, en de komende nacht is het ook redelijk droog. En morgen, ja, dan wordt het in het zuiden zelfs 31 graden. Hè? Ja, de zuidwestenwind is dan zwak tot matig. Ja, en er is natuurlijk nog steeds een voetbalwedstrijd aan de gang. Oostenrijk, Jordanië. Nou ja, Oostenrijk staat voor met 1-0. Dat zijn de laatste cijfers in elk geval. Hè? Ja, het is woensdag, hè? Midden van de week. Dus dat betekent dat het tijd is om eventjes de sommen op te maken van wat gaan we de rest van de week doen. In elk geval lekkere zomerse dingen, denk ik, hè? Hier is Mango Jerry.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

Het was een goed jaar, 1967, voor Paul Leeuwen met een Wider Shade of Pale. Zo, het tweede uur van voor de wekker wakker is een feit geworden. Welkom bij Langstraat FM. Ja, A Wider Shade of Pale stond in 1967 op de eerste plaats. Hè? Langstraat FM. Goeiemorgen dan. De

veel een paasje. Ja, vroeger kon dat gewoon. Hè. Vroeger kon je gewoon nog een sigaretje opsteken. Tegenwoordig moet je oppassen, want als je dat in het openbaar doet, dan kijken mensen je aan alsof je een moord pleegt. Ja. Harko en Paul en Tiet veel een paasje. En daarvoor Back to the 90s, hè. Twee lekkere 90er jaren liedjes hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ik hoorde onder andere Queen voorbij komen, ook nog een keertje, hè, met een wintersplaatje. Maar goed, vandaag is het geen winter. Het is in de Langstraat warm. 25 graden wordt het vandaag, hè. Dus we kunnen de korte broek weer aantrekken in elk geval, hè. Ja, het is het WK 2026. Nou ja, afgelopen nacht werd de wedstrijd Argentinië tegen Algerije gespeeld. Het werd 3-0 voor Argentinië. Ja, en Lionel Messi was natuurlijk de man, hè. Heeft ze alle drie gescoord, hè. Niet te filmen, man. Ja, hij was erg geëmotioneerd. Hij zegt, het had niks met voetbal te maken. Hij zegt, ik heb moeilijke, ingewikkelde dagen achter de rug. Maar ik ben de bond en mijn ploeggenoten ontzettend dankbaar. Omdat ze er altijd voor me zijn geweest. Ja, Messi ging verder niet in op de persoonlijke omstandigheden. Hij moest na zijn eerste doelpunt zichtbaar zijn tranen wegvegen om weer door te gaan. Ook zocht hij een paar keer contact met Rodrigo de Paul, die de assist verzorgde bij de 1-0. Ja, de twee zijn heel close en vielen elkaar ook in de armen. Hè? Ja. Ja, het was een mooie wedstrijd, jongens. 3-0, wat een voetbalwedstrijd, hè. Ja, Argentinië heeft dus gewonnen met 3-0 van Algerije. Goed, voor de wekker wakker. Nog meer nieuws. Ja, er wordt nu ook een voetbalwedstrijd gespeeld, hè. Oostenrijk-Jordanië. De stand is gelijk. Het is 1-1 op dit moment. Wordt live gespeeld, natuurlijk. Ja, en in verband met de tijds... De tijdsverschillen, ja, zijn heel veel wedstrijden in Nederland 's nachts te zien. Omdat het aan de andere kant van de wereld natuurlijk overdag is, hè. En ook al erg warm, hè. Ja, ja, vandaag is het de Werelddag voor de Bestrijding van Woestijnvorming en Droogte. De World Day of Combat, Desertification en Drought. Ja, zo zeggen ze het vandaag. De Verenigde Naties die hebben het bedacht dat vandaag dus... de woestijnvorming en droogte, de bestrijding daarvan in de belangstelling moet staan. En op deze dag, componist Franz Schubert, die heeft een eerste klant. Het is Van Drexler, het is een professor uit Wenen, die een cantate bestelt. Drexler betaalt er op dit moment in 1816 100 gulden voor, en dat is veel geld. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag waarvoor Schubert eerder een jaar lang moet gaan werken als leraar. En sinds vandaag, 1837, ja, krijgt Charles Goodyear patent op rubber. Goodyear zou wereldberoemd worden als producent van autobanden. Ja, worden nog steeds gemaakt en we rijden er nog allemaal op, hè. Op autobanden van rubber, hè. Ja. Dus wat dat betreft is het een belangrijke uitvinding geweest. Ja, en een Zweedse man van 61 is veroordeeld tot 4 jaar cel en 5 maanden... omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie met meerdere mannen. Ook moet hij een schadevergoeding gaan betalen. De man die zegt dat het niet waar is en zegt dat dat zijn vrouw het zelf wilde. Maar de rechter die vindt dat er voldoende bewijs tegen hem is en spreekt van meedogenloze uitbuiting. Ja, het misbruik begon al in 2022 en duurde tot vorig jaar, toen ze uiteindelijk aangifte deed. Ja, de justitie in Zweden heeft 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden om seks met zijn vrouw te hebben. Ja, 28 van hen zijn veroordeeld. 2 kregen een paar maanden cel en de rest kregen een voorwaardelijke straf. Ja, Zweedse man dus van 61 veroordeeld omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. Goed, voor de wekker wakker, we hebben natuurlijk ook weer een flitsschijf en die komt er zo aan. Maar eerst die mooie plaat nog steeds van Tracy Chapman, hè. Jongens, jongens, jongens, wat een plaat, hè. Hier is The Fast Car.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De politie Heusden is op zoek naar de daders van een geweldsdelict bij Café Den Braai in Vlijmen. Dit gebeurde afgelopen zondag om 11:55 s'avonds. De politie vermoedt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. Om de daders in beeld te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben in het café kunnen zich melden bij de politie. Een nieuwe college van de gemeente Waalwijk is geïnstalleerd. Tijdens de speciale raadsvergadering van dinsdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd en werden de nieuwe wethouders officieel benoemd. Eerder deze week gebeurde dit ook in Loon op Zand. Daar werd het nog wel spannend met de stemming voor de benoeming van wethouder Martin Krikke. Van de 19 leden stemden 11 mensen voor en 8 mensen tegen. De belangstelling om mee te doen aan de allereerste Kennedy-mars van de Langstraat is groot. Maandagavond heeft de organisatie de inschrijving voor het wandelevenement geopend. Binnen één dag werd 60% van de startbewijzen al toegewezen. Bij de halve mars lag dit aantal al op 75%. Aan de eerste editie van de Kennedy-mars kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen, omdat de organisatie het evenement beheersbaar wil houden. Het Doornse verkeer heeft er inmiddels al wel te maken mee gehad. De afsluiting van de rotonde tussen de Fazantenweg en de Gaasjesweg. De rotonde krijgt een onderhoudsbeurt en wordt compleet opnieuw ingericht. Daardoor is de rotonde 2 maanden afgesloten voor verkeer. Het zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpskernen, onder andere op de Meester Jansenweg in Dongenvaart. De verkeerssituatie is zo chaotisch dat er zelfs verkeersregelaars worden ingezet. Een item over de afsluiting is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: De ochtend begint goed met Erik in de morgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Al wakker. Langstraat FM.

0: Is allemaal mee wakker worden. David Guetta hoor je ook nog een keertje erbij. Natuurlijk met Sad Girls bij Voor de Wekker Wakker. Op deze woensdagmorgen 17 juni. Ja, het WK 2026. Maar ja, leeft dat wel in de Langstraat? Nou ja, Langstraat TV ging even langs in Drunen.
1: Het Nederlands elftal is op zondag 14 juni gestart aan het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Tegen Japan leek Nederland op weg naar de zege, maar moest in de slotfase de 2-2 worden geslikt. Langstraat Media ging voor aanvang van het eindtoernooi de straat op in Drunen om de oranje koorts eens te peilen. Gaan mensen het WK kijken of leeft het juist helemaal niet?
2: Het WK voetbal is begonnen. Hoe denkt u dat Nederland gaat presteren?
3: Ik heb mij er nog niet druk om gemaakt. Nee, ik zou het niet weten.
4: Ik hoop dat ze het goed doen, maar ja, dat is iets anders dan dat ze het doen. Ja,
5: ik hoop dat ze in de kwartfinales komen, maar ik hou me hard vast.
6: Nou, geen idee, want ik kijk nooit naar voetbal.
7: Gaat het goed doen. Ze beginnen moeilijk, maar ze worden steeds beter.
2: Gaat u de wedstrijden wel kijken?
8: Behalve die van 1 uur 's nachts, daar weet ik niet zeker of ik die ga kijken.
5: Ja, zeker kijken, ja. Dus, moet er wat op je zaterdag of zondagavond, toch? Hè? En, ik ga er wel vanuit dat we wat leuke wedstrijden te zien krijgen.
3: Ligt eraan, dan zou ik het voor de gezelligheid doen.
9: Als het voor 12 uur is wel, anders niet.
2: En als de wedstrijden naar 's nachts uitgezonden worden, zit u dan wel voor de buis?
5: Nee, zaterdagavond, zondagavond en zo wel. Maar door de week, als het dan zo laat wordt, volgens mij is het alleen zaterdagavond en zondagavond de eerste twee. Maar dan kijk ik wel, maar de rest, ga er geen nachtwerk van maken, nee.
9: Daar heb je vakantie op, ja. Want ik kan overdag ook slapen. Hè.
2: Heeft u ook al een voorspelling wie het WK gaat winnen?
10: Wie het WK gaat winnen? Nou, ik weet niet. Amerika misschien, want daar heeft het niemand over. En het is toch wel ook een thuisland. Maar denk wel Frankrijk.
11: Ze zeggen Duitsland. Ja, maar ik hoop Nederland natuurlijk.
3: Geen idee. Ik heb ook geen idee wie er meedoen.
2: Het boeit u eigenlijk ook niet zoveel?
3: Eigenlijk niet.
2: De bondscoach Ronald Koeman. Ja? Moet hij blijven na het WK?
11: Ja, dat hangt van zijn prestatie af, denk ik. Maar van mij mag hij wel blijven.
8: Hij heeft zijn tijd nou gehad, dus er zijn nog genoeg anderen.
5: Nou, ik denk dat ze, net als met directeuren, dat het goed is dat er na zoveel jaar weer een nieuwe komt. Dus een nieuwe winter doorheen en dan krijgen ook andere spelers weer kansen. Hij heeft ook zijn voorkeuren dus. Ja.
10: Oh, dat weet ik niet. Dat moet je zelf weten, vind ik. Als hij zin heeft om te stoppen, moet hij stoppen.
12: Voor de Wekker Wakker. Elke dag met Erik van Vliet.
13: Iedere ochtend. Erik van Vliet.

Ja, ik geloof zaterdag dan treedt Nederland aan tegen Zweden. Dus dan weten we dat ook weer. Stef Ekkel en Harry Vermeeken hoorde je met Wij zijn Oranje. En dit is de speciale aanbieding.

0: 80 liedjes achter elkaar met Terrence Trent alweer aan het eind met Sign Your Name. Hè? Ja, wij voor de wekker wakker op deze woensdagmorgen. Het is 17 juni. Ja, vandaag is in Evian de laatste dag van de G7-top. Frankrijk en op de WK spelen toplanden Engeland en Kroatië tegen elkaar. Ja, in de wedstrijd Oostenrijk-Jordanië staat inmiddels op 2-1 voor Oostenrijk. Ja, en misschien heb je het gezien afgelopen nacht, hè, Argentinië 3-0. Ja, alle drie de goals door Lionel Messi gescoord. Hij was zichtbaar geëmotioneerd na zijn eerste van de drie goals in het WK-duel van Argentinië met Algerije. De ster van de regerend wereldkampioen vertelde dat de emoties voortkwamen uit persoonlijke omstandigheden. Ja, Lionel Messi heeft een historische headache gegeven. Drie goals, zeg. Onvoorstelbaar. Ja, tegen Jordanië en Oostenrijk krijgt Messi zelfs de kans om de topscorertitel alleen op zijn naam te zetten. Ja, Messi werd afgelopen nacht ook nog eens de eerste speler ooit in actie. Die in actie is gekomen op 6 WK's. Dus ja, hij heeft nogal wat wat records op zijn naam staan, hè, Messi. Wat een topvoetballer, jongens. Ja, in het rijtje komt hij voort natuurlijk van de beste voetballers ter wereld, hè. Ja, het weer vandaag. Er is bewolking. In het noorden valt af en toe wat regen. Vanmiddag volgt in het zuiden wat meer zon. De temperaturen liggen tussen de 20 graden in het noorden en 25 graden in de Langstraat. We hebben wel te maken met een matige zuidwestenwind.
1: Dit is de dagtopper.
0: De dagtopper is Manuela en Ziggen en alles in de

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich er nog iemand in de woning, maar de brandweer kan door het instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom. Schakel maar in.
6: En geniet.
0: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Frank, Henk dame en word nou niet verliefd. Ja, in elk stadje een ander schatje, zeggen ze wel eens. Nou, Henk dame die zingt erover. Hè. Hij zegt, word nou niet verliefd, want in een andere disco of in een andere bar dancing heb ik weer een ander liefje. Ja. Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar het nieuws. Ja, in Evian wordt de G7-top afgesloten. Vanavond ontvangt de Franse president Macron zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump in het paleis van Versailles. De twee leiders die gaan daar eten. En na afloop volgt er ook een licht- en vuurwerkshow in de tuin van het paleis. En in de rechtbank in Den Haag staat een Rwandese man terecht die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de genocide in Rwanda van ruim 30 jaar geleden. De man werd 2 jaar geleden opgepakt in Ede en heeft inmiddels ook de Nederlandse nationaliteit, waardoor zijn rechtszaak dus vandaag in Nederland dient. En de Amerikaanse centrale bank die vergadert over de rente. Het is het eerste rentebesluit onder Kevin Warsh, de door president Trump voorgedragen nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Ja, Trump die bekritiseerde de Fed vaak omdat hij vond dat de rente niet snel genoeg werd verlaagd. Naar verwachting laat de Fed de rente opnieuw ongewijzigd. Ja, en vanavond voetballen voor Engeland. Begint het WK voetbal om 10:00 met een wedstrijd tegen topland Kroatië. Dat bij het vorige WK, derde wed, eerder op de avond om 7:00 speelt Portugal tegen Congo. De wedstrijden zijn natuurlijk uiteraard weer te volgen via de bekende voetbalapps.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.
2: Let's play football.

0: morgen. Eerst een heerlijk bakje koffie.
1: The Breakfast Show. Erik van Vliet.
2: De Back to Back Play.

Tears for Fears met Oletta Adams en Woman in Chains. Het is wel leuk trouwens, we hebben hier in het Huis van Vlietjes zo'n lijstje. En daar kan dan iedereen in het Van Vliethuis liedjes inzetten. En dan kijken ze hier van de redactie van Voor de Wekker Wakker of er het liedje is die we dan in de uitzending kunnen draaien. Nou, dit was er eentje, hè? Ja. Tears for Fears met Oletta Adams en Woman in Chains. Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar vandaag in het verleden. Ja, de eerste vrouw slaagt erin om met een vliegtuig de Atlantische Oceaan over te steken. Dat deed ze in 1928. Haar naam, Amelia Earhart. Ze stond bekend als de beste piloot van haar tijd. Ze komt ook nog wel eens voor in films, hè? Ja. In Oost-Duitsland verandert een arbeidstaking in een opstand tegen het communistische regime. Dat gebeurde in 1953. De opstand wordt neergeslagen door Russische tanks. 21 personen worden gedood. De regering wil op dat moment niet toegeven dat eigen burgers in opstand waren gekomen. En zegt dat de opstand door fascistische agenten van buitenlandse machten in scène is gezet. En Radio Moskou die meldt dat de voormalige Hongaarse leider Nagy terechtgesteld is. Dat gebeurde in 1958. En voor de tweede op één volgende maal wint het Braziliaanse team het wereldkampioenschap voetbal. En dat gebeurde in 1962. En er speelt zich een rel af in de Haagse gemeentepolitiek. De partijraad van de Partij van de Arbeid dwingt twee wethouders tot aftreden. En zorgt er op die manier voor dat het college van BMW op moet stappen. De ruzie was begonnen om het nieuwe raadhuis van Den Haag. En in Boksel wordt het Wegwerpmuseum geopend. Het museum laat spullen zien die na één keer te zijn gebruikt op de afvalberg belanden. Het gaat om tandenborstels, kleren, bekertjes en fototoestellen. Ja, het Wegwerpmuseum. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Maar goed, het bestaat dus, hè. Ja. En abrupt komt er een einde aan het leven van zeevaarder Piet Hein, die een jaar eerder nog de Zilvervloot had veroverd. Tijdens een gevecht met twee vijandige schepen wordt hij geraakt door een kogel in 1629. Hij is op slag dood en je kunt nog steeds het graf bezoeken in de Oude Kerk in Delft. Dus als je daar naartoe gaat, dan zie je nog steeds het graf van Piet Hein.

0: De heerlijkste start van de zondag Goedemorgen Langstraat. Met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van Rienes Krijnen.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De politie Heusden is op zoek naar de daders van een geweldsdelict bij Café Den Braai in Vlijmen. Dit gebeurde afgelopen zondag om 11:55 s'avonds. De politie vermoedt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. Om de daders in beeld te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben in het café kunnen zich melden bij de politie. Een nieuwe college van de gemeente Waalwijk is geïnstalleerd. Tijdens de speciale raadsvergadering van dinsdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd en werden de nieuwe wethouders officieel benoemd. Eerder deze week gebeurde dit ook in Loon op Zand. Daar werd het nog wel spannend met de stemming voor de benoeming van wethouder Martin Krikke. Van de 19 leden stemden 11 mensen voor en 8 mensen tegen. De belangstelling om mee te doen aan de allereerste Kennedy-mars van de Langstraat is groot. Maandagavond heeft de organisatie de inschrijving voor het wandelevenement geopend. Binnen één dag werd 60% van de startbewijzen al toegewezen. Bij de halve mars lag dit aantal al op 75%. Aan de eerste editie van de Kennedy-mars kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen, omdat de organisatie het evenement beheersbaar wil houden. Het Doornse verkeer heeft er inmiddels al wel te maken mee gehad. De afsluiting van de rotonde tussen de Fazantenweg en de Gaasjesweg. De rotonde krijgt een onderhoudsbeurt en wordt compleet opnieuw ingericht. Daardoor is de rotonde 2 maanden afgesloten voor verkeer. Het zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpskernen, onder andere op de Meester Jansenweg in Dongenvaart. De verkeerssituatie is zo chaotisch dat er zelfs verkeersregelaars worden ingezet. Een item over de afsluiting is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

kidding. Yo, are you ready? Dat waren ze weer. Twee leuke jaren 80 liedjes achter elkaar. Hasta la vista, baby. Dit was Voor de Wekker Wakker. Op deze woensdag 17 juni. Wauw. Zo, is alles klaar, jongens? Alles opgeruimd? Ja, daar gaat hij weer.

5376. Ja. Vandaag leuke wedstrijden, hè? Het WK Portugal-Congo om 7 uur en Engeland-Kroatië vanavond om 10 uur. Dus dat zijn normale tijden, denk ik, hè? Ik spreek je morgen weer. Veel plezier bij Rijn en bij Erik en bij Anton. Doei, doei!

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
17: Start de motor! De boerderij wacht!
18: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
21: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
22: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
23: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
24: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De politie Heusden is op zoek naar de daders van een geweldsdelict bij Café Den Braai in Vlijmen. Dit gebeurde afgelopen zondag om 11:55 s'avonds. De politie vermoedt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. Om de daders in beeld te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben in het café kunnen zich melden bij de politie. Een nieuwe college van de gemeente Waalwijk is geïnstalleerd. Tijdens de speciale raadsvergadering van dinsdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd en werden de nieuwe wethouders officieel benoemd. Eerder deze week gebeurde dit ook in Loon op Zand. Daar werd het nog wel spannend met de stemming voor de benoeming van wethouder Martin Krikke. Van de 19 leden stemden 11 mensen voor en 8 mensen tegen. De belangstelling om mee te doen aan de allereerste Kennedy-mars van de Langstraat is groot. Maandagavond heeft de organisatie de inschrijving voor het wandelevenement geopend. Binnen één dag werd 60% van de startbewijzen al toegewezen. Bij de halve mars lag dit aantal al op 75%. Aan de eerste editie van de Kennedy-mars kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen, omdat de organisatie het evenement beheersbaar wil houden. Het Dongense verkeer heeft er inmiddels al wel te maken mee gehad. De afsluiting van de rotonde tussen de Fazantenweg en de Gaasjesweg. De rotonde krijgt een onderhoudsbeurt en wordt compleet opnieuw ingericht. Daardoor is de rotonde 2 maanden afgesloten voor verkeer. Het zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpskernen, onder andere op de Meester Jansenweg in Dongenvaart. De verkeerssituatie is zo chaotisch dat er zelfs verkeersregelaars worden ingezet. Een item over de afsluiting is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

terug. Mijn liefde vindt de weg wel terug als een boemerang of een bungee cord. Alles wat ik heb zijn mijn ballen en mijn woorden. Stap lachend op de guillotine. Als dat is wat wij verdienen. Speel jij God, ik vind het prima. Ik weet wie ik ben en ik

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. De onderbenutting is volgens onderzoek het grootst in de zorg en het onderwijs. Veel jongeren zitten structureel vast aan te kleine contracten. Er blijft ook veel jong arbeidspotentieel in de logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening onbenut. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
20: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
21: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
22: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
25: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

Ja, je hoorde de Steve Miller Band hier op Langstraat FM. Goedemorgen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering. Tot 12 uur zijn we bij je. Zometeen gaan we het hebben over een comedyavond. En die gaat vanavond plaatsvinden in het Klavier. Daarover straks meer. En we hebben nog veel en veel meer voor je klaarstaan. Ook de temperatuur, het wordt vandaag zo'n 26 graden. Op dit moment in de Langstraat is het 18 graden. En wat verkeersinformatie, want tussen Maden en Knoopend Hooipolder staat 4 minuten vertraging.

0: Ja, ze schudt ze zo de mouwen op dit moment. Ze staan met 3 platen genoteerd in de Nederlandse hitlijsten. Haar naam Taylor Swift. I knew it. I knew you. Ja, ze wist het en ze weet wie jij bent, ja.
1: Info en hits. Langstraat
0: FM. Zometeen een oudje uit de kast. Er is iemand jarig en ja, veel dames vonden hem wel leuk. Maar dan gaan we wel heel ver terug in de tijd. Naar de tijd van mijn moeder. Ja, 80, 90, die man. Maar daarover straks meer. Nu even zomerse muziek van september. Is Cry For You. Wil je nog iets leuks horen? Doe het via de WhatsApp 0621213210.

You Never See Me Again. Ja, wat zullen we daarvan zeggen? Je hoorde september, wij gingen terug naar 2007. Ja, al wel 19 jaar terug in de tijd. En het klinkt zo kort bij, ja. Maar van 2007 gaan we terug naar 1978. Dat is wel ver geleden, of lang geleden. Ja, er is er een jarig vandaag. Hij wordt 83 jaar vandaag. En ik heb al gezegd, de wat ouderen onder ons, die weten wie het is. Mr. Barry Manilow, 83. En hij doet het nog steeds. Hier is de Coba Cabana.

Hij wordt vandaag 83 jaar oud, Mr. Barry Manilow. En die hoorde de Coba Cobana. Ja. Ik weet niet of je gisteren nog een beetje voetbal hebt gezien. Ja, de drie grootheden zijn gisteren eigenlijk wel een klein beetje langsgekomen, toch? Messi, Haaland was ook nog even langs. En Mbappé, die kwam ook nog even langs. Ja, en eigenlijk één goal van Messi had niet goedgekeurd mogen worden. Hij had er eigenlijk rood moeten krijgen.

Collins en You Can't Hurry Love. Ja, en in Portugal, ja, die is eigenlijk in twee delen gesplitst. De ene kant heeft zoiets van Ronaldo, die moet mee blijven doen. En de andere heeft zoiets van, ja, hij is dus een beetje een raar manneke. Een beetje grootheidswaanzin. Hij denkt dat hij alles is. En zo'n beetje dat. In ieder geval, hij is 41. En woensdagavond vanaf 7 uur kunnen we hem gaan beschouwen. Ja, ik zeg even mijn mening niet. Zullen we het daarop houden? Toch.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De politie Heusden is op zoek naar de daders van een geweldsdelict bij Café Den Braai in Vlijmen. Dit gebeurde afgelopen zondag om 11:55 s'avonds. De politie vermoedt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. Om de daders in beeld te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben in het café kunnen zich melden bij de politie. Een nieuwe college van de gemeente Waalwijk is geïnstalleerd. Tijdens de speciale raadsvergadering van dinsdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd en werden de nieuwe wethouders officieel benoemd. Eerder deze week gebeurde dit ook in Loon op Zand. Daar werd het nog wel spannend met de stemming voor de benoeming van wethouder Martin Krikke. Van de 19 leden stemden 11 mensen voor en 8 mensen tegen. De belangstelling om mee te doen aan de allereerste Kennedy-mars van de Langstraat is groot. Maandagavond heeft de organisatie de inschrijving voor het wandelevenement geopend. Binnen één dag werd 60% van de startbewijzen al toegewezen. Bij de halve mars lag dit aantal al op 75%. Aan de eerste editie van de Kennedy-mars kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen, omdat de organisatie het evenement beheersbaar wil houden. Het Dongense verkeer heeft er inmiddels al wel te maken mee gehad. De afsluiting van de rotonde tussen de Fazantenweg en de Gaasjesweg. De rotonde krijgt een onderhoudsbeurt en wordt compleet opnieuw ingericht. Daardoor is de rotonde 2 maanden afgesloten voor verkeer. Het zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpskernen, onder andere op de Meester Jansenweg in Dongenvaart. De verkeerssituatie is zo chaotisch dat er zelfs verkeersregelaars worden ingezet. Een item over de afsluiting is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

Ja, heb jij nog iets te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Ja, we hebben wat verkeersinformatie voor je. Want als je richting Wijk en Aalburg aan het rijden bent... vanaf de A59, daar kom je 40 minuten vertraging tegen. Wat daar te doen is, ik weet het eigenlijk niet eens, maar het is daar druk. Dus richting de A27 kom je dus 40 minuten stil te staan. Stilstaand verkeer staat er, verder staat er helemaal niks. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 19 graden. En we gaan vandaag naar zo'n graadje of 26. Heerlijk toch?

Als je besluit om richting Veen te rijden, ja, het loopt weer op. Het is zelfs 44 minuten geworden nu, dus ja. Daar is iets gebeurd bij de rotonde, bij het garagestation, de brug over bij Heusden. Maar ja, ik kan je niet in ieder geval niet vertellen wat. Jorden Alex Warren en The Passenger hier op Langstraat FM. Info.

0: Charlie Putt hoorde jij hier op Langstraat FM en hou low. Ja, vanavond in het Klavier en Kaatsheuvel is er een Rotary Comedy Night. Aan de telefoon heb ik Lonneke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, de Rotary Comedy Night. En als ik Rotary zie, dan denk ik meestal aan iets voor het goede doel.
1: Ja, dat is absoluut het geval. Wij organiseren een comedy night voor de Stichting Wereldklus. En Stichting Wereldklus zet zich in voor het maken van slaapkamers voor kinderen in de regio Waalwijk-Tilburg. Die geen eigen slaapkamer hebben. Dus het is een fantastisch doel.
0: Oké, maar dat is eigenlijk is raar dat nodig is, toch, of niet?
1: Ja, het zal je misschien verrassen, maar er zijn ongeveer 185 gezinnen in de regio Waalwijk-Tilburg, waarbij de kinderen ja, geen eigen slaapkamer hebben. Die slapen in een rommelkamer of bij moeder in bed of op de bank of in de gang. En nou, zij maken dan slaapkamers voor die kinderen. En ja, dat is eigenlijk meer dan een plek waar je kan slapen. Dat is voor kinderen ook vaak een plek waar ze kunnen ontspannen, huiswerk kunnen maken, een stukje veiligheid. Het is wel een bijzondere doelgroep, denk ik.
0: Ja, maar ik vind het, moet ik eerlijk zeggen, dat dit nog kan, vind ik eigenlijk te erg voor woorden in deze maatschappij. Maar goed, het is niet anders. En ja, die mensen hebben hulp nodig en daar hebben jullie deze avond voor georganiseerd.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, de Rotary Comedy Night. Wat staat er te gebeuren? Ja, heel veel comedy heb ik dan wel begrepen, maar...
1: Ja, er komen 5 stand-up comedians vanavond die ons van 8 tot 10 vermaken met hun grappen. Er zit een kleine pauze tussenin. Onder meer Steven Brunswijk komt optreden. Hij komt ook uit Tilburg. Hij is ook wel bekend als Bravo-neger, maar ik weet niet of dat nog gezegd mag worden. Maar dat is die treedt op. Mino van Nassau, Erik Goossens en nog 2 andere stand-up comedians. En een kaartje kost €35, inclusief een pauzedrankje. Dus denk ik een hele scherpe prijs. En de opbrengst gaat naar Stichting Wereldklus.
0: Ja, voor die €35 hoef je in ieder geval niet thuis te blijven?
1: Nee, absoluut niet.
0: En er zijn niet zo heel veel kaarten meer. Dus als je erbij wil zijn, dan moet je nog heel snel zijn, toch?
1: Ja, absoluut. Maar als je naar de Rotary website gaat, dan kun je daar bij evenementen kijken. En dan kun je daar rechtstreeks kaartjes boeken. Of je kunt contact met ons opnemen via onze website of via onze social media. Om gewoon ons via een berichtje aan te geven dat je graag wil komen. En dan houden we nog wat kaartjes voor je vast.
0: Oké, maar als ik dan vanavond toevallig nog iets heb van... oh, ik kom vanavond aan de deur. Dan kan ik pech hebben of het kan nog geluk hebben. Kan dat ook nog aan de deur komen?
1: Ja, dat kan allebei. Maar vol is vol. Ja. Het zou kunnen dat je geluk hebt.
0: Ja, jullie doen wat meer dingen als alleen de Comedy Night. Wat staat er binnenkort nog meer te gebeuren?
1: Dit seizoen hebben we de meeste activiteiten afgerond. We hebben een hele leuke rally gehad. Die hebben we gedaan voor Stichting Jarige Job. Dus die verzorgt verjaardagen voor kinderen die eigenlijk geen verjaardag kunnen vieren vanwege financiële redenen. In het najaar is er weer een avond voor het goede doel. Ja, zo plannen we het hele jaar door leuke activiteiten om goede doelen te helpen. En daarnaast bieden we ook bij goede doelen praktische hulp. 2 weken geleden zijn we nog met een team naar Alpe d'Huez geweest, waar een hoop geld op is gehaald voor onderzoek. En het volgende bestuursjaar, wat in september begint, is altijd weer een verrassing wat er dan aan nieuwe activiteiten bij komt.
0: Oké, maar vanavond in ieder geval de Rotary Comedy Club in het Klavier in Kaatsheuvel. Tik gewoon even in op Google Rotary Loon op Zand. Dan kom je vanzelf op het goede plaatsje terecht.
1: Ja, heel graag.
0: Oké, mag ik jou vriendelijk danken voor je tijd?
1: Ja, jij ook bedankt, Erik. En tot ziens misschien vanavond.
0: Je weet maar nooit. Dankjewel, doei.
1: Doei.

0: 12 minuten voor 11 Langstraat, lang uit tot 12 uur zijn we bij je met heel veel leuke muziek nog onderweg. Wat is dit ook heerlijk trouwens, hè? And People and Moving On Up.
1: Langstraat, lang uit.

0: Messi en Mbappé aan de gang zijn in Haaland. Vanavond is onze Ronaldo aan de gang. Die mag vanavond vanaf 7 uur. En die mogen tegen Congo, ja. Nog meer vanavond, ja. Engeland gaat spelen tegen Kroatië vanaf 10 uur. Ghana tegen Panama vannacht om 1 uur. En om 4 uur Oezbekistan tegen Colombia. Wat een tijd eigenlijk, hè. Ja, we hebben eigenlijk best wel veel geluk met 1 uur als laatste.
1: 100% voor jou. Langs de

weet niet of we er al heel snel iets van gaan merken, maar de benzineprijzen zijn weer aan het dalen. De Brentoli oil die is gezakt naar $78,44, ruim €67 per vat. Ik weet eigenlijk niet hoe het hier een paar weken geleden nog stond. In ieder geval, wanneer we het aan de benzine pompen gaan merken, is nog niet bekend. Maar goed, dat gaat ook nog wel goed komen. Ja, en als we dat toch even hebben over gasolina. Tot aan het nieuws van 11 uur. Even serieus.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Dat is gemeld door justitie in de VS. Grok is omstreden omdat er deepfakes mee kunnen worden gemaakt en het dikwijls complottheorieën verspreiden. Activisten eisen dat Grok-ontwikkelaar xAI vervuilende gasturbines bij datacentra stillegt. De Amerikaanse overheid wil die rechtszaak blokkeren. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Jelte leed aan de zeldzame aandoening MLD, die het zenuwstelsel snel laat aftakelen. Hij overleed gisterochtend thuis bij zijn ouders. Met de radioactie werd in 2024 11 miljoen euro opgehaald. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
18: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casarento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

Bibi Rexha samen met Fateless. En het nummer van Fateless in een nieuw jasje gestoken. En ja, hij mag er gewoon toch wezen. Ja, ja. New Religion. Zo, het is 19 graden in de Langstraat. We gaan vandaag naar zo'n graadje of 26. Ja, en morgen gaan we de 30 passeren. En dat blijft eigenlijk tot zo na het weekende. Dus vinden we dat erg? Nee, dat vinden we niet erg. En we hebben nog steeds wat vertraging tussen de aansluiting daar 59 en Wijk en Aalburg. Het is iets minder lang geworden. Daar staat het gewoon stil en de wachttijd is ongeveer 31 minuten.

Ja, we gaan even naar Breda. Ja, daar kwamen de heren vandaan. En na deze nummer 1 notering hebben we weinig meer van ze gehoord. Maar niettemin, neem me mee. Hier is Abel.

0: dan ook een favoriete bal. Ja, op een gegeven moment heb je dan je favoriete bal met je met perfecte gewicht en een goede omvang gaten waar je vingers in kunnen. Dat is trouwens ook goor, jongen, die gaten. Voor je, ja, hoeveel mensen daar met een kutklauw in hebben zitten poeren. Nou, want ik heb wel eens van die hygiënische gel bij me om dingen te desinfecteren. Heb wel eens in die gaten gedaan. Maar dan laat je die bal veel te vroeg los. Dat is echt een boom, recht in de grond. Hoor die mensen ook van achter. Wil die man die alleen staat de bowlen op baan 4 een beetje rustig aan doen? Nee, waarom moet je dan zeggen van alleen bowlen, joh lul? Dus dan heb je op een gegeven moment je favoriete bal. Dan sta je te wachten bij die goot. Als ze naar boven komen, hè, want ze komen op een gegeven moment uit de grond naar boven. Lalalalalalalalam. Donkergroen. Nee, laat ik gaan. Dat is niet voor mij. Crème wit. Gadverdamme, helemaal vieze kleur. Nee. Lalalalala. Paars. Ja, dat is voor mij. Pats. Handje erop. Handje erop. Universele bowlingbaantaal voor dit is mijn bal. Handje erop, die is geclaimd. Kwam er laatst toch nog een tweede oude rimpelige vrouwenhand op mijn fucking bal. Ja, en ik keek opzij, was de moeder van heel fucking tokkie gezin op die baan naast mij. Ja, en die vrouw die keek mij en zei, mag ik deze bal? Ik denk, nee, kreng, die heb ik net geclaimd. Dat denk ik, hè, dat zeg ik niet. Maar ja, was ook, oh, godsamme, geen slim mens. Ook niet mooi, ook niet, met die ogen veel te dicht bij elkaar. Vaak, ja, het is vaak bij die dommere mensen dat ze ook, zitten. Nou, nee, ik zeg niet dat alle domme mensen lelijk zijn. Ik zeg alleen, als je oogkleppen op hebt en ze zitten lekker, is de kans vrij groot dat je een paardenkop hebt. Dus, ik sta daar en de mens kijkt mij aan en zegt, mag ik deze bal? En ik kijk naar dat gezin, maar er zitten ook gasten bij met een hemdje en één slipper. En ik denk, die mensen gaan me helemaal in elkaar slaan. Dus ik denk van, ja, natuurlijk mag je die bal, zeg ik. En ik denk, sterf, teef, maar dat zeg ik niet. Aan. Denk, zeg ik niet. En dan moet je naar plan B. Alle ballen zijn op. Wat is dan plan B? Altijd die hele rare, veel te lichte oranje bal. Voor de bielen, waarvan niemand weet wat erin zit. Piepschuimballetjes en stukjes Playmobil. Niemand weet wat erin zit. Veel te licht. Ja, je gooit hem ook boven, Hans. Anders komt hij vast te zitten tussen de kegels. En het scorebord snap ik ook nooit bij de bowlen met die software uit de jaren 80. Weet je, zijn te kijken als een streep en een puntje. En je denkt, wat is dit? Score of is pong vastgelopen? Ik weet niet eens wat het is. Maar het ergste aan bowlen is natuurlijk die fucking beweging die je de hele avond doet. Nee, de hele avond doe je die stomme beweging. Ja, die nergens op slaat. Ik snap wel, die ene poot moet weg uit. Er moet iets zwaars door het midden, dus die poot moet weg. Maar je wordt goed in een beweging die je nergens voor kunt gebruiken. Het is een stomme beweging, die kun je nergens voor gebruiken, dacht ik tenminste. Dat dacht ik, ja.
1: 100% voor jou.

0: met UB40. We gingen terug naar 1988 en Reckless. En je weet het, heb jij wat te melden? Heb jij iets te organiseren? Laat het ons gewoon even weten. Straks gaan we even kijken hoe het met de Kennedy Mars van de Langstraat is. Want dat is over 87 dagen, 8 uur en 29 minuten. Dan gaan de heren van start en dames.
1: Erik Dankers.
2: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De politie Heusden is op zoek naar de daders van een geweldsdelict bij Café Den Braai in Vlijmen. Dit gebeurde afgelopen zondag om 11:55 s'avonds. De politie vermoedt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. Om de daders in beeld te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben in het café kunnen zich melden bij de politie. Een nieuwe college van de gemeente Waalwijk is geïnstalleerd. Tijdens de speciale raadsvergadering van dinsdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd en werden de nieuwe wethouders officieel benoemd. Eerder deze week gebeurde dit ook in Loon op Zand. Daar werd het nog wel spannend met de stemming voor de benoeming van wethouder Martin Krikke. Van de 19 leden stemden 11 mensen voor en 8 mensen tegen. De belangstelling om mee te doen aan de allereerste Kennedy Mars van de Langstraat is groot. Maandagavond heeft de organisatie de inschrijving voor het wandelevenement geopend. Binnen één dag werd 60% van de startbewijzen al toegewezen. Bij de halve mars lag dit aantal al op 75%. Aan de eerste editie van de Kennedy Mars kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen, omdat de organisatie het evenement beheersbaar wil houden. Het Dongense verkeer heeft er inmiddels al wel te maken mee gehad. De afsluiting van de rotonde tussen de Fazantenweg en de Gaasjesweg. De rotonde krijgt een onderhoudsbeurt en wordt compleet opnieuw ingericht. Daardoor is de rotonde 2 maanden afgesloten voor verkeer. Het zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpskernen, onder andere op de Meester Jansenweg in Dongenvaart. De verkeerssituatie is zo chaotisch dat er zelfs verkeersregelaars worden ingezet. Een item over de afsluiting is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Beck, Steel and Borrow. Je hoorde de New Seekers uit 1972 alweer. Het is 20 graden in de Langstraat. En we gaan vandaag naar een graadje of 26. Dus hou daar rekening mee. Zet de barbecue maar vast klaar. En tussen Oudheusden en Wijk en Aalburg. Daar is nog steeds een kleinere vertraging van het half uurtje. Zijn we teruggegaan naar een minuutje of 7. En wat er eigenlijk precies gebeurd is, ik kan het even nergens terugvinden.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Helene Fischer, Ooit de Nacht.

De flitsschijf van deze week, Helene Fischer, een hoite nacht, ja. Ja, Wout van Aert gaat niet meedoen met de Tour de France wegens een slepende elleboogblessure. En FC Twente en Ajax krijgen vandaag te horen wat de tegenstanders zijn in hun Europees avontuur. Info en

0: Ja, nog 87 dagen, nog 8 uur, 18 minuten en 18 seconden. Dan is de start van de Kennedy-mars van de Langstraat. Aan de telefoon heb ik de voorzitter van die Kennedy-mars, meneer Hommega, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja.
1: Inderdaad, over 87 dagen en 8 uur, samen gewoon met dik 1500 mensen in het centrum van Wat.
0: Ja, dat hoop ik wel in ieder geval. Want afgelopen week zijn de inschrijvingen begonnen.
1: Ja, afgelopen maandag zijn de inschrijvingen begonnen. Was gelijk een succes. Er zaten gewoon heel veel trouwe wandelaars te wachten.
0: Mm-hmm.
1: Binnen no time hadden we 50% verkocht. Gisteren rond deze tijd konden we melden dat we 60% verkocht hebben. En we hebben net de statistieken weer bekeken. We zitten nu op bijna 70%.
0: Dus na deze uitzending vliegt het gewoon naar de 100%.
1: Dat tekenen we meteen voor, maar aan het eind van de week of begin volgende week 100% is helemaal top. Want dat laat wel zien dat we gewoon aan de behoeften voldoen van de Langstraat.
0: Oké.
1: Okay. En daar doen we het voor.
0: Ja, er zijn wel daar gaan wel wat een aantal dingen veranderen. Het is niet zoals de oude Kennedy-mars. Waar moeten de mensen wel rekening mee houden? De nieuwe edities.
1: Deze editie gaan we een aantal dingen vereenvoudigen, versimpelen. We hebben iets minder posten onderweg. En we hebben één grote hoofdpost die we 3 keer aandoen. En zoals ik ook de vorige keer al heb verteld, is dat nog steeds Sporthal De Slager.
0: Mm-hmm.
1: Nou, we weten allemaal wat daar mee aan de hand is. En eind deze maand wordt daar een definitieve knoop over doorgehaakt. Is dat mogelijk? Ja. Dan is het fantastisch, want dan hoeven we niks te veranderen. Is dat niet mogelijk? Nee. Dan gaan wij naar een van onze 3 alternatieve scenario's die we inmiddels helemaal hebben uitgewerkt.
0: Oké, okay, dus dat is in ieder geval ook al getackled.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Het wordt geen lopend buffet meer. Moeten de mensen nu zelf meer voor zichzelf zorgen? Of staat er wel genoeg van dat de mensen toch de hele tocht genoeg voedsel naar binnen krijgen?
1: Ja, ze krijgen op de doorloopposten, de kleinere posten die ze aandoen, kleinere versnaperingen.
0: Mm-hmm.
1: En op de hoofdpost, daar is gewoon een broodje of een krentenbol of een worstenbroodje te verkrijgen. Natuurlijk met een lekkere kop koffie en thee.
0: Oké, okay, wordt in ieder geval toch nog verwend.
1: Ja, wat wel veranderd is, in het verleden werden heel veel wegwerpbekertjes gebruikt. Vanaf deze editie moet iedereen zijn eigen beker meebrengen. En daarmee lopen we ook vooruit op de wetgeving die per 1 januari verandert.
0: Ja.
1: Want dan mag een evenement geen wegwerpbekers meer gebruiken.
0: Nou, daar is het nog niet helemaal zeker. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Je zei toen straks al 3 lussen. Een lusje door richting Heusden. Een lusje richting Loon op Zand.
1: Waspik.
0: En een lusje Waspik.
1: Ja, dat klopt. En we beginnen dus echt traditiegetrouw met het lusje Heusden, dus Drunen, Vlijmen, Haarsteeg, Elshout. Daarna gaan we naar de hoofdpost en lopen we via Waspik, Sprangkapelle weer naar de hoofdpost. En als laatste Loon op Zand, De Moer en Kaatsheuvel terug naar de hoofdpost. En dan nog 8 kilometer, een inhuldigingsroute van 8 kilometer naar het centrum van Waalwijk. Want daar hoort die stad de finish gewoon thuis.
0: Dat is ook zo. En de lessen draai, die komt er ook nog in voor.
1: Ja, die hoort gewoon ook in die route. En in het verleden werd die vanaf links aangedaan. En nu doen we hem net vanaf de andere kant aan. Dus we hebben hier en daar wel wat kleine wijzigingen. Maar al die traditionele dingen die het verleden zo mooi maakten, die moeten we bewaren en koesteren.
0: Ja, dat is enige wat zeker is. De route staat inmiddels wel online, heb ik begrepen.
1: Ja. Dat klopt. En sinds vorige week is ook onze website Kennedy Mars van de Langstraat helemaal online. En daar staat eigenlijk alle informatie die belangrijk is voor deelnemers, maar ook voor publiek en mensen langs de kant online. En daar is van alles op te vinden.
0: Ja. Wat hebben jullie nog nodig? Hebben jullie nog mensen nodig? Zijn er nog bestuursleden nodig? Noem maar op.
1: Ja, waar we met name nog naar zoeken zijn sponsoren. We zijn echt in afrondende gesprekken met een aantal mooie sponsoren. We hebben ook een mooie bijdrage gekregen van het stimulatiefonds van de Rabobank de Langstraat.
0: Mm-hmm.
1: Maar we zoeken ook een aantal sponsoren. Dus mensen die luisteren en denken van nou, ik heb een tip. Laat het vooral weten via die website. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op. En we zoeken nog vrijwilligers. We zitten op mooie aantallen van ongeveer 350 personen. We hebben nog wat nodig, maar die gaan wel komen. Daar hebben we het volste vertrouwen in.
2: Ja, hoe dichter dat erbij komt, dus dichter dat het bij de mensen, of steeds meer dat het bij de mensen gaat kriebelen, en dan gaan ze zelf wel komen.
1: Zeker weten. Okay. Zeker weten.
2: Sjoerd, mag ik je heel hartelijk danken voor je tijd en ja, sowieso voor jullie inzet. Want ja, het is niet zomaar iets wat jullie opgezet hebben.
1: Nee, zeker weten. En dat breng ik ook door aan alle vrijwilligers en ook alle andere bestuursleden. Want we maken die tocht met z'n allen. Mm-hmm. En we doen het samen. En niemand kan het alleen doen.
2: Nee, dat is ook weer zo. Daar heb je ook weer gelijk in. Sjoerd, ja. Dankjewel voor je tijd. En we spreken elkaar binnenkort alweer als er weer een nieuwe update is.
1: Zeker weten. Dankjewel, Erik.
2: Jij ook bedankt. Hoi, hoi.

Ja, de tekst van het voorlopig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is een beetje uitgelekt. Ja. Zodat de zodat het bestand dan weer schade... Ja, goed. De benzineprijzen zijn, die kunnen in ieder geval weer gaan zakken, want de olieprijs is weer gezakt, dus dat gaat helemaal goed komen. Vanmiddag en op het eind van de middag kun je gaan genieten van onze Rijn Roosendaal en onze meneer Nachtzaam tussen 5 en 6. Ik ben er morgenochtend weer tussen 10 en 12. Voor zometeen smakelijk eten. Ga genieten van deze heerlijke dag, want het wordt een graadje of 26. Tot morgen!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Een liter benzine kost nu ruim €2,45. In vergelijking met vorige maand scheelt dat bijna 20 cent. Deze prijzen worden vooral langs de snelwegen gevraagd. Bij tankstations in het land ligt de prijs vaak lager. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. Het conflict had te maken met het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep deed, na twee anonieme meldingen over haar gedrag. Het hoge beroep komt hiermee te vervallen en de zaak is voor alle betrokkenen afgerond, aldus van Kampen. Dat de zaak is opgelost is volgens hem in het belang van alle betrokkenen. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samen staan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Sinds gisteren vergaderen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Duitsland, Italië en de Europese Unie over verschillende onderwerpen, maar de oorlogen in Iran en Oekraïne staan als belangrijkste punten op de agenda. Het weer. In het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
17: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
25: Valdorpelshop.nl.
26: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, 1 adres.
25: Valdorpelshop.nl.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De politie Heusden is op zoek naar de daders van een geweldsdelict bij café Den Braai in Vlijmen. Dit gebeurde afgelopen zondag om 11:55 s'avonds. De politie vermoedt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. Om de daders in beeld te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben in het café kunnen zich melden bij de politie. Een nieuwe college van de gemeente Waalwijk is geïnstalleerd. Tijdens de speciale raadsvergadering van dinsdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd en werden de nieuwe wethouders officieel benoemd. Eerder deze week gebeurde dit ook in Loon op Zand. Daar werd het nog wel spannend met de stemming voor de benoeming van wethouder Martin Krikke. Van de 19 leden stemden 11 mensen voor en 8 mensen tegen. De belangstelling om mee te doen aan de allereerste Kennedy-mars van de Langstraat is groot. Maandagavond heeft de organisatie de inschrijving voor het wandelevenement geopend. Binnen één dag werd 60% van de startbewijzen al toegewezen. Bij de halve mars lag dit aantal al op 75%. Aan de eerste editie van de Kennedy-mars kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen, omdat de organisatie het evenement beheersbaar wil houden. Het Dongense verkeer heeft er inmiddels al wel te maken mee gehad. De afsluiting van de rotonde tussen de Fazantenweg en de Gaasjesweg. De rotonde krijgt een onderhoudsbeurt en wordt compleet opnieuw ingericht. Daardoor is de rotonde 2 maanden afgesloten voor verkeer. Het zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpskernen, onder andere op de Meester Jansenweg in Dongenvaart. De verkeerssituatie is zo chaotisch dat er zelfs verkeersregelaars worden ingezet. Een item over de afsluiting is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. Denk daarbij aan onnodig veel behandelingen en dure medicijnen. De brief van Erkens is een reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consument en Markt die vorig jaar stelde dat eigenaren van huisdieren vaak te duur uit zijn. De waakhond wil dat er strengere regels komen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Sommige al helemaal, sommige bijna, laat Rutte weten. Een paar weken geleden deelde de VS de NAVO-leden mee welke troepen en materieel ze niet langer voor Europa reserveren, mocht het door bijvoorbeeld Rusland worden aangevallen. NAVO-landen kregen verzoeken voor extra troepen en materieel, zo ook Nederland. En Nederland heeft ja gezegd. Het weer: in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
18: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
19: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Ah, mijn rug.
24: Beweeg.
23: Hé, wat? Huh?
24: Ik ben het, je rug.
23: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
25: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De politie Heusden is op zoek naar de daders van een geweldsdelict bij Café Den Braai in Vlijmen. Dit gebeurde afgelopen zondag om 11:55 s'avonds. De politie vermoedt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. Om de daders in beeld te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben in het café kunnen zich melden bij de politie. Het nieuwe college van de gemeente Waalwijk is geïnstalleerd. Tijdens de speciale raadsvergadering van dinsdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd en werden de nieuwe wethouders officieel benoemd. Eerder deze week gebeurde dit ook in Loon op Zand. Daar werd het nog wel spannend met de stemming voor de benoeming van wethouder Martin Krikke. Van de 19 leden stemden 11 mensen voor en 8 mensen tegen. De belangstelling om mee te doen aan de allereerste Kennedy-mars van de Langstraat is groot. Maandagavond heeft de organisatie de inschrijving voor het wandelevenement geopend. Binnen één dag werd 60% van de startbewijzen al toegewezen. Bij de halve mars lag dit aantal al op 75%. Aan de eerste editie van de Kennedy-mars kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen, omdat de organisatie het evenement beheersbaar wil houden. Het Doornse verkeer heeft er inmiddels al wel te maken mee gehad. De afsluiting van de rotonde tussen de Fazantenweg en de Gaasjesweg. De rotonde krijgt een onderhoudsbeurt en wordt compleet opnieuw ingericht. Daardoor is de rotonde 2 maanden afgesloten voor verkeer. Het zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpskernen, onder andere op de Meester Jansenweg in Dongenvaart. De verkeerssituatie is zo chaotisch dat er zelfs verkeersregelaars worden ingezet. Een item over de afsluiting is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug, maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. De 38-jarige Belg die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Paolo F. werd ook schuldig bevonden aan 79 pogingen tot doodslag. De man die naast hem in de passagiersstoel zat, werd schuldig bevonden aan het niet helpen van tientallen mensen in nood. Hij mag 2 jaar voorwaardelijk achter de tralies plaatsnemen. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Eerder bezuinigde de regering Trump juist op bijdragen aan de organisatie. WFP zegt dat de bijdrage van de Verenigde Staten op het juiste moment komt en hoopt dat de internationale gemeenschap zal volgen, want acute honger in de wereld neemt dit jaar verder toe. Het weer: in het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Start de motor! De boerderij wacht!
19: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker lang luisteren.

toch wel leuk om deze vergeten plaat weer eens een keer van stal te halen. Was Not Was. Chris Randerstand, Walk the Dinosaur of Papa Was a Rolling Stone of Spy in the House of Love. Wat het al 40 hits waren van deze band. Maar ja, deze is dan weer vergeten, maar wel weer leuk om weer eens terug te horen, denk ik zo. Shake Your Head, ja, als het even niet mee zit. Dan ga je maar naar bed en knik je met je hoofd. Of zoiets. Proberen te luisteren naar de tekst van het liedje, maar er is een manier om je frustraties te verwerken, om het zo maar te zeggen. Goedemiddag en hartelijk welkom. De middagmix voor deze woensdag, mensen. Vandaag goed weer. Het is een beetje bewolkt, maar wel warm. Een beetje drukkend weer. Maar niet slecht in ieder geval. En de middagmix is er in ieder geval weer met zonnige muziek. En je weet dat als je daarvoor nog ideeën hebt, dan kun je dat gewoon melden via het WhatsApp-nummer op 06-21-21-32-10. Of je kan ook even mailen. Dat gaat ook. Middagmix@langzaammedia.nl voor degene die dat prettiger vinden. Ook dat is mogelijk. Meekijken in de radiostudio via www.rijnroosendaal.nl. En luisteren via de FM en de RB. Multimediaal aanwezig hier de middagmix vanuit Studio Vlijmen. We kijken tot 40 van dit moment in de frissende 50. Ruben Hillen en 20.

zorgen, maar thans roep ik ach en wee. Op vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi.

wil dat u geschiet. Doet gij dat, de kikvors ook niet los. Geen giftig slijk of gas in de sloot of in de plas. Je gooit toch ook geen vuilniszak over buurmans nette pak. Of een roestig gasfornuis in het aquarium bij je thuis. Leven laten, laten leven, maar het moet niet zo'n rotzooi geven. Straks groeit er alleen nog geld op een grote vuilnisbelt. Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek. Zo betaalt de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop.

fabriek. Met de zee gaat het verkeerd. Al die olie op de golven heeft al reeds een hoop versteerd. Straks wordt hij geasfalteerd. Dat's die auto's toch niet waard. Kom, we gaan weer op het paard.

Altijd wel leuk om dit terug te horen. En als je zelf een zapper bent, dan ga je regelmatig met een zak en een knijper ga je rond en dan ga je spullen opruimen. En dan zie je een hoop dingetjes op de vloer liggen en denk je van, in godsnaam, waar halen mensen het vandaan? Hè? Het idee dat je zo een puk weggooit of een blikje of een fles of de restanten van de maaltijd die je hebt gehaald bij een of ander fastfood. Van alles kom je tegen. Dan denk je mezelf van, jongens, hebben we niet meer geleerd om de spullen die je haalt thuis in de vuilnisbak te doen in plaats van uit het raam te mieteren voor je de wijk uitrijdt. Ik spreek uit ervaring hoe het werkt. Keisjes, The Sound of Violence klinkt nu hier in de middagmix op Langstad FM.

Hoe zal het zijn met Roy Williams? Heel lang was hij actief en op rond het jaar 2010 tot aan 2015 zo'n beetje maakte hij de nodige hits, solo. Maar het is stil rondom Roy Williams de laatste jaren. Misschien hij toch weer gaat opleven en weer een nieuw hit gaat scoren. Wacht, dus in ieder geval. Ik ben een beetje kwijtgeraakt, moet je eerst zeggen. Maar het kan nog goed komen, je weet het niet, hè. Het jaar 2026 is al heel lang, misschien dit jaar nog gaat gebeuren. New Will Downing, sending out an SOS, is terug hier in de middagmix.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De politie Heusden is op zoek naar de daders van een geweldsdelict bij Café Den Braai in Vlijmen. Dit gebeurde afgelopen zondag om 11:55 s'avonds. De politie vermoedt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. Om de daders in beeld te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben in het café kunnen zich melden bij de politie. Het nieuwe college van de gemeente Waalwijk is geïnstalleerd. Tijdens de speciale raadsvergadering van dinsdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd en werden de nieuwe wethouders officieel benoemd. Eerder deze week gebeurde dit ook in Loon op Zand. Daar werd het nog wel spannend met de stemming voor de benoeming van wethouder Martin Krikke. Van de 19 leden stemden 11 mensen voor en 8 mensen tegen. De belangstelling om mee te doen aan de allereerste Kennedy-mars van de Langstraat is groot. Maandagavond heeft de organisatie de inschrijving voor het wandelevenement geopend. Binnen één dag werd 60% van de startbewijzen al toegewezen. Bij de halve mars lag dit aantal al op 75%. Aan de eerste editie van de Kennedy-mars kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen, omdat de organisatie het evenement beheersbaar wil houden. Het Dongense verkeer heeft er inmiddels al wel te maken mee gehad. De afsluiting van de rotonde tussen de Fazantenweg en de Gaasjesweg. De rotonde krijgt een onderhoudsbeurt en wordt compleet opnieuw ingericht. Daardoor is de rotonde 2 maanden afgesloten voor verkeer. Het zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpskernen, onder andere op de Meester Jansenweg in Dongenvaart. De verkeerssituatie is zo chaotisch dat er zelfs verkeersregelaars worden ingezet. Een item over de afsluiting is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Er trekken flink wat wolkenvelden over het land. En met name in het noorden en midden van het land valt ook tijdelijk wat regen. In het zuiden blijven ze goed als droog. Later op de dag komt zeker in het zuiden de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 26 graden in Limburg. Vandaag klaart het verder op en morgen schijnt de zon flink. Ook wordt het 25 graden in Friesland tot 32 graden in Limburg. En daar wordt het dus een stukje warmer. Dat mag je wel stellen, ja. Hopelijk blijft het een beetje lekker. En dat niet zo klam benauwd weer is. Want het is nu ook een beetje drukkend weer eigenlijk. Dus ja, we gaan zien hoe het gaat uitpakken. De files. 15 files, 23 kilometer. In onze regio is redelijk rustig. Toch een paar knelpunten. Om te beginnen de N2. Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Badendorp en Eindhoven Centrum. Langzaam rijdt door stilstaand verkeer. Staat 2 kilometer file. De vertraging is om 3 minuten. De A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de Haringvlietbrug. Die is dicht, komt door een ongeluk, omrijden kan via Dordrecht. De A59, A17, A16 en A15 staat hier. En ook op diezelfde A29, Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen afrit Beierland en de Haringvlietbrug. Dicht dus, stilstaand verkeer, komt door een ongeluk. En als laatste de N629, Dongen richting Oosterhout tussen Kaatsheuvel rijden en de A27 Oosterhout. Langzaam rijden door stilstaand verkeer staat 2 kilometer file, de vertraging 4 minuten. Tot zover weer en verkeer. Muziek uit de flitsende 50. De laatste single van Kenniston heet Living For.

0: Nieuwe single van Kennison heet Living For. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor, je mag me daarbij helpen. Stuur je suggestie in. Het kan op twee manieren. Even appen naar de WhatsApp nummer van de studio. Dat is 06-21-21-22-10. Of even mailen middagmix@langstemedia.nl. De ene gaat geleend van de ander. Vertel maar hoe het zit en ik ga bewijzen dat het zo is. Door eerst het origineel te starten, dan de koffer. En het pakt vol door te starten. Dat de relatie duidelijk wordt. Vandaag het volgende in het origineel de koffer. Het was in 1981 dat Ottowan de single Hands Up uitbracht. Ottowan, twee singles hadden ze in top 40. T.I.S.C.O. en Hands Up. T.I.S.C.O. was de grootste hit, 11 weken top 40. Het haalde nog de derde plaats in de top 40. En de ene grootste hit, dat was Hands Up. En dat stond 10 weken in de top 40 en haalde zelfs nog de tweede plaats. Dus net even wat minder punten, maar in ieder geval... Allebei wel redelijke hits mag je stellen en voor de rest is het eigenlijk redelijk stilgebleven rondom Ottowan. Wel apart, want ze hebben veel meer gedaan dan alleen die twee singles bij me weten. Hoe dan ook, de single is overgedaan van Ottowan, Hands Up, door Black Lace. Heet ook Hands Up. Is gewoon een remake van het origineel, kunnen we wel stellen. En heeft ze top 40 niet gehaald, is wel bijgebleven. Is terug te vinden op het album Get Up and Dance van Black Lace uit 1984. Maar stel bepaald als je het leuker vindt, het origineel van Ottowan Hands Up uit 1981. Of vind je Black Lace en Hands Up uit 1984 een betere uitvoering? Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: aan het einde. Dat was voor mij maar origineel niet. Het is duidelijk hè, dat Black Lace met Hands Up in 1984 was geïnspireerd door Otto One, Hands Up in 1981. André zegt, geef maar weer het origineel. Deze koffer vind ik toch niet heel erg geslaagd. Laat maar gaan. Ga voor het origineel. Tja, dat kan. Laat maar weten wat jij ervan vindt. Je kunt het even doorappen op 06-21-21-22-10. En ook jij gaat voor de eeuwige roem, zo werkt dat. En als je ideeën hebt voor het origineel in de koffer, dan laat het mij maar weten. Hè, via 06-21-21-22-10. De WhatsApp, de studio WhatsApp. Of even mailen naar middagmix@langstadmedia.nl.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Helene Fischer, Heute Nacht. Kennst du die

Helene Fischer, hoi ten dag. Het is nog steeds de flitsschijf. Eens kijken wat hij gaat doen komend weekend. Of het of plaat gaat doorstromen in de flitsende vijfde. We wachten tussen af. Zaterdag weten we het. De middagmix. Het goud van oud hier op je radio. Terug naar 1974. Ace. Yeah. Timing.

het zijn de leuke dansbare werkjes uit de jaren 90. Sophia, give me the night. Het is weekend, je gaat uit, je gaat stappen, leuke dingen doen, je bent vrij. En het nachtleven is dan altijd erg gezellig, hè? Even een napje eten en dan de disco in of zo. Of weet ik veel wat je allemaal gaat doen in die avond. Tja, het is alweer klaar, mensen. De middagmix gaat weer sluiten. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we zometeen weer een paar uurtjes non-stop hebben. De auto-dj gaat dan weer aan. Die man die maakt wat uren, joh. En om 5 uur zegt Anton, ik pak het erover. Dan hebben we weer een stem op de radio. En we van 6 uur klaar. Vanuit Studio Putten. Dat is sowieso weer leuk. Zeker blijven luisteren. Ik zeg tot morgen. Dan zijn we er weer. En dan de donderdag editie van de middagmix. Nog eentje dan. Uit de jaren 80 uiteraard. Funky en lekker. Van deze groep hoor je heel weinig meer. Meesvittering. Moet ik even kijken wat er staat. Want het staat een beetje weggestopt allemaal hier. Meesvittering Frankie Beverly. En Back in Stride Again. Ik zeg tot morgen dan weer in de middagmix. Hoi.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Mensen die overgeleverd zijn aan de schattingen betalen daardoor soms duizenden euro's te veel aan belasting. In 2022 schatte de Belastingdienst ruim 78.500 keer het inkomen. Daar komt ook vaak een boete bovenop. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug. Maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. De opening van Shein in Parijs vond vorig jaar november plaats en kon direct op veel kritiek van onder meer vakbonden, politici en topmodemerken rekenen. Tijdens de opening kwamen daar ook activisten bij die met spandoeken de weg voor de winkel blokkeerden. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
21: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
29: Gewoon.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De politie Heusden is op zoek naar de daders van een geweldsdelict bij Café Den Braai in Vlijmen. Dit gebeurde afgelopen zondag om 11:55 s'avonds. De politie vermoedt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. Om de daders in beeld te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben in het café kunnen zich melden bij de politie. Een nieuwe college van de gemeente Waalwijk is geïnstalleerd. Tijdens de speciale raadsvergadering van dinsdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd en werden de nieuwe wethouders officieel benoemd. Eerder deze week gebeurde dit ook in Loon op Zand. Daar werd het nog wel spannend met de stemming voor de benoeming van wethouder Martin Krikke. Van de 19 leden stemden 11 mensen voor en 8 mensen tegen. De belangstelling om mee te doen aan de allereerste Kennedy-mars van de Langstraat is groot. Maandagavond heeft de organisatie de inschrijving voor het wandelevenement geopend. Binnen één dag werd 60% van de startbewijzen al toegewezen. Bij de halve mars lag dit aantal al op 75%. Aan de eerste editie van de Kennedy-mars kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen, omdat de organisatie het evenement beheersbaar wil houden. Het Dongense verkeer heeft er inmiddels al wel te maken mee gehad. De afsluiting van de rotonde tussen de Fazantenweg en de Gaasjesweg. De rotonde krijgt een onderhoudsbeurt en wordt compleet opnieuw ingericht. Daardoor is de rotonde 2 maanden afgesloten voor verkeer. Het zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpskernen, onder andere op de Meester Jansenweg in Dongenvaart. De verkeerssituatie is zo chaotisch dat er zelfs verkeersregelaars worden ingezet. Een item over de afsluiting is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 0736 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat de verdachte onvoorzichtig is geweest en dat hij schuldig was. Eerder werd de kapitein wel schuldig bevonden, maar de man was in hoger beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is de bedoeling dat na 2030 geen enkel lid van de G7-landen meer dan 60% van zijn kritieke mineralen uit maar één land haalt. Volgens bronnen willen de G7-landen samenwerken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. De 44-jarige Semyon Skripetsky was bekend vanwege zijn karikaturen van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. In 2021 was Skripetsky naar Polen verhuisd omdat hij bang was voor politieke vervolging. Er werden 2 verdachten opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Ah, mijn rug.
17: Beweeg.
16: Hé, wat? Huh?
17: Ik ben het. Je rug.
16: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
18: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
21: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De politie Heusden is op zoek naar de daders van een geweldsdelict bij café Den Braai in Vlijmen. Dit gebeurde afgelopen zondag om 11:55 s'avonds. De politie vermoedt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. Om de daders in beeld te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben in het café kunnen zich melden bij de politie. Een nieuwe college van de gemeente Waalwijk is geïnstalleerd. Tijdens de speciale raadsvergadering van dinsdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd en werden de nieuwe wethouders officieel benoemd. Eerder deze week gebeurde dit ook in Loon op Zand. Daar werd het nog wel spannend met de stemming voor de benoeming van wethouder Martin Krikke. Van de 19 leden stemden 11 mensen voor en 8 mensen tegen. De belangstelling om mee te doen aan de allereerste Kennedy-mars van de Langstraat is groot. Maandagavond heeft de organisatie de inschrijving voor het wandelevenement geopend. Binnen één dag werd 60% van de startbewijzen al toegewezen. Bij de halve mars lag dit aantal al op 75%. Aan de eerste editie van de Kennedy-mars kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen, omdat de organisatie het evenement beheersbaar wil houden. Het Doornse verkeer heeft er inmiddels al wel te maken mee gehad. De afsluiting van de rotonde tussen de Fazantenweg en de Gaasjesweg. De rotonde krijgt een onderhoudsbeurt en wordt compleet opnieuw ingericht. Daardoor is de rotonde 2 maanden afgesloten voor verkeer. Het zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpskernen, onder andere op de Meester Jansenweg in Dongenvaart. De verkeerssituatie is zo chaotisch dat er zelfs verkeersregelaars worden ingezet. Een item over de afsluiting is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Meer water in de natuur houdt in dat het water in sloten en beken hoger komt te staan. De Peel is er erg slecht aan toe en dat komt door stikstof en verdroging. Vandaag heeft Van Essen op de Veluwe, waar het met de natuur ook slecht gesteld is, een akkoord ondertekend over de regionale aanpak voor het herstellen van de natuur en om ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt dat met de helft van het bedrag drones bij de Nederlandse wapenindustrie wordt gekocht en de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens die elders niet verkrijgbaar zijn. Jezelgus meldt dat Oekraïne en Nederland op militair gebied nauw samenwerken. Eerder gaf Nederland al een miljard euro aan de productie van Oekraïnse drones uit. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met drie vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat weten dat twee van de betrokken vrachtwagens elkaar frontaal geraakt hebben. Een derde truck kantelde en belandde in de berm. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De N36 is in beide richtingen tussen Adorp en Wierden-Noord afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Volgens zijn echtgenote heeft hij dapper tegen die ziekte gestreden, maar is het vanavond helaas voorbij. Het stel was 59 jaar getrouwd. Chicago had bij ons top 10 hits met Baby What a Big Surprise and If You Leave Me Now. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Dit was het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
18: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
19: Kom maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker.

0: gezien de temperaturen kunnen we dat wel gebruiken natuurlijk, een beetje een ijsje, ja toch? Ja, dat zegt inderdaad genoeg. Ja. Shirtje is nog een beetje vochtig aan, dus had ik het al aangetrokken. Maar wat ik heb met nieuwe t-shirts is, ze moeten eerst even door het water geslagen worden.
1: Van zes en klaar met Anton Nachtwel.
0: En dat hebben we gedaan. Dus we moeten het ook nog droog natuurlijk voor je het aan kunt trekken. Een hele goede middag, het is 5:10. Radio Langstraat FM op het apparaat 105.7, 106.8, DHB Plus, 6C, 8A en uiteraard langstraatmedia.nl. We trapt af met een wereldband. Gisteravond stonden ze als enige show in Nederland in de 013 in Tilburg. Afgeladen vol ruim 6000 uitzinnige toeschouwers. En mede door mijn dochter Kingemily mocht ik daarbij zijn. Kostte me geen stuiver. Moest er alleen even heen. En dat had ook nogal wat voeten in aarde. Want heel de middag in het ziekenhuis gezeten. In verband met een darminfectie. Ontsteking. Maar ja, gooit er wat pijnstillers tegenaan. En we kunnen er gewoon tegenaan, in elk geval. En dit programma geldt, ik hoef er niet vooruit. En ik kan er zittend komen. Dus tot 6:00 zijn we bij je met de lekkerste muziek. Het nieuws van vandaag. Weer, verkeer, speciale aanbieding en de flitsschijf. En Keith Urban en Summer Breeze. Inderdaad.

0: Voor een Gotten 70s. Een vergeten pareltje uit de 70s. Vandaag uit 1973.
1: Ja, een tijd geleden.
2: Goedemiddag.
3: Yesterplay.

1973. Hoe gemakkelijk dat was, dit toen hoef ik je ook niet meer uit te spreken. De nieuwe Shakers, dat betekent dat er ook nog een ander beetje bestaat. De Shakers, ook dat klopt, die draaien we vandaag niet. Wellicht bewaren we die voor een andere uitzending van dit programma. Het is 18 over 5. We gaan eens even kijken op Slanswegen hoe druk het is in de Langstraat en daarbuiten. 214 kilometer aan één gesloten blik. Ze staan onder andere op de A2. Stilstandsverkeer op de hoofdrijbaan tussen Alfred Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug door een eerder ongeval. 13 kilometer file al daar. A2 Randweg Eindhoven. Stilstandsverkeer op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt Hoogt. 3 kilometer. Ring Sertogenbosch rijdt het langzaam op de parallelrijbaan tussen Maasbrug en Rosmalen-West. 2 kilometer. Staat stil op de parallelrijbaan tussen Rosmalen-West en Sint-Michiels-Gestel. 3 kilometer. En staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hintham en Sint-Michiels-Gestel. Nog een keer 1 hele kilometer daarbij. De A27 rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Geertruidenberg en knooppunt Hoorpolder. 2 kilometer. En het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Noordeloos en de Merwedebrug voor nog een keer 8 kilometer. Dan de A58. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Ulvenhout en knooppunt Gelder. 3 kilometer. Staat stil op de hoofdrijbaan tussen Batadorp en Oorschot. 6 kilometer. En op de ring Tilburg staat het stil op de hoofdrijbaan tussen Tilburg-Reeshof, Waranders en knooppunt Sint-Annebos. 3 kilometer. Dan de A59, langzaam rijdverkeer op de hoofdrijbaan tussen Nuland en Rosmalen. 3 kilometer, staat stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hoorpolder en afrit Oosterhout voor 2 kilometer. En de stilstaand verkeer op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk 1 kilometer. Dan de A67 tot besluit, staat het stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Hoogt en Valkenswaard voor 2 kilometer. En bij afrit Valkenswaard is de rijbaan gesloten op de toe- en afrit door een brandend voertuig. Tot besluit zat er een file op een N-weg, de zogenaamde N2. Rijdt het langzaam op de hoofdrijbaan tussen afrit Eindhoven Centrum en afrit Veldhoven Zuid over 3 kilometer. Dat levert de vertraging op van 5 minuten. Iedereen in de file, heel veel sterkte en blijf afgestemd op Langstraat FM.

Dat was de flitsschijf van deze week. En dat was Heute Nacht. En het is de spits met een nieuwe plaat van het gelijknamige album Helene Fischer. Vanaf morgen wordt het bloedheet en benauwd in ons land. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu roept daarom een hitteplan af in samenwerking met het KNMI. Het nationale plan treedt in werking als het vierde achter elkaar 27 graden of warmer is. De hitte kan zorgen voor verschillende gezondheidsklachten zoals uitdroging of hitteberoertes. Vooral 70-plussers, mensen met chronische aandoeningen en jonge kinderen zijn risicogroepen. De temperatuur kan morgen in onze regio al oplopen tot 34 graden. Vrijdag wordt de heetste dag van de week met temperaturen rond de 35, 36 graden hier in de Langstraat. Zaterdag wordt het iets minder warm, dan dalen de temperaturen tot net rond de 30 graden. Nederlandse voetbalsupporters die kijken zaterdag trouwens in het Amerikaanse Houston. Ook krijgen ze te maken met redelijk hoge temperaturen van boven de 30 graden. Hier in Nederland krijgen we rond het begin van de wedstrijd, rond een uur of 7. te maken met enkele onweersbuien, zei hij. Maar goed, ik heb een... Wat dat betreft even een kriebeloesje. Maar goed, we krijgen te maken met wat enkele onweersbuien. Verstandig om de buienradar even in de gaten te houden voor meer informatie daarom. Ja. Zometeen het regionaal nieuws met Sien van der Kaan en het weer. Maar eerst even verstaanbare muziek op de radio. 1983, 1993, doe maar. De Sien en Telau en iedereen is van de wereld, zei Nachtzaam proestend op Langstraat FM. Goedemiddag.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De politie Heusden is op zoek naar de daders van een geweldsdelict bij Café Den Braai in Vlijmen. Dit gebeurde afgelopen zondag om 11:55 s'avonds. De politie vermoedt dat er meerdere mensen bij betrokken zijn geweest. Om de daders in beeld te krijgen is de politie op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben in het café kunnen zich melden bij de politie. Een nieuwe college van de gemeente Waalwijk is geïnstalleerd. Tijdens de speciale raadsvergadering van dinsdag werd het coalitieakkoord gepresenteerd en werden de nieuwe wethouders officieel benoemd. Eerder deze week gebeurde dit ook in Loon op Zand. Daar werd het nog wel spannend met de stemming voor de benoeming van wethouder Martin Krikke. Van de 19 leden stemden 11 mensen voor en 8 mensen tegen. De belangstelling om mee te doen aan de allereerste Kennedy-mars van de Langstraat is groot. Maandagavond heeft de organisatie de inschrijving voor het wandelevenement geopend. Binnen één dag werd 60% van de startbewijzen al toegewezen. Bij de halve mars lag dit aantal al op 75%. Aan de eerste editie van de Kennedy-mars kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen, omdat de organisatie het evenement beheersbaar wil houden. Het Doornse verkeer heeft er inmiddels al wel te maken mee gehad. De afsluiting van de rotonde tussen de Fazantenweg en de Gaasjesweg. De rotonde krijgt een onderhoudsbeurt en wordt compleet opnieuw ingericht. Daardoor is de rotonde 2 maanden afgesloten voor verkeer. Het zorgt voor veel sluipverkeer in de dorpskernen, onder andere op de Meester Jansenweg in Dongenvaart. De verkeerssituatie is zo chaotisch dat er zelfs verkeersregelaars worden ingezet. Een item over de afsluiting is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel Siem van elkaar voor de Langstraat FM regionale nieuwsupdate. Het is 5:55. We hebben het nieuws voor je. Vandaag kunnen we kort over zijn. Warm met regen en wolken. Het wordt 22 tot 26 graden. In het noorden blijft het wat langer grijs en nat, waardoor ook de temperatuur daar iets achter blijft. Vanavond is het droog en kan op de meeste plaatsen de zon nog worden, van de zon worden genoten. Zat er een beetje moeilijk. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk liggen de minima vannacht rond de 15 graden. Het is nog een goed moment om wat koelere lucht in huis te laten komen voor het echt warm gaat worden de komende dagen. De hitteperiode die begint dan echt morgen. Er is veel ruimte voor de zon en het kwik loopt al snel op. Aan het eind van de middag is het zo'n 27 graden in het noorden tot 3 à 34 graden in de Langstraat. Daarbij staat weinig wind. Voor wat verkoeling moet je op het strand zijn waar het een graad of 23 is. Ook daar zal dus morgen wat druk zijn, denk ik. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en 's avonds trekken er wat buien over. Deze kunnen stevig van karakter zijn en er is kans op onweer, hagel en veel wind. Waarschijnlijk valt de meeste regen in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. Maar ook in de rest van het land is er een kans op een bui. Wie 's middags dus buiten verkoeling zoekt op een strand of in een park, doe verstandig aan om op tijd weer richting huiswaarts te gaan. En in ieder geval de buienradar in de gaten te houden. Tijdens de buien daalt de temperatuur snel van een 30 tot 20 graden. En voor de veel mensen kan het onaangenaam zijn voor de nachtrust als het ware. Tot zover de regionale nieuwsupdates. En terwijl het systeem vastslaat, gaan we kijken of we er nog muziek uit kunnen krijgen in elk geval. Nee, het doet helemaal niks meer. Dan gaan we het op een andere manier proberen. Ook dat werkt niet. Nou, dan moeten we het even op een andere manier proberen. Dan blijven we gewoon even doorpraten. Even kijken, dan doe het. Hoppakee. Het werkt.
2: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic. Langstraat FM.
1: Zoiets noemen ze van dat het een iets met, hoe heet het? Ja, zeg het maar. Zeg het maar, Nachtzaam. Hoe noem je zoiets nu? Dat als iets niet werkt zoals het werken moet? Juist. Frozen. En dat met deze temperaturen. Dat je systeem gewoon bevriest. Hoe kan dat nou? Samba de Janeiro. Dit is Berlin.

Origineel van The, maar dit was hem in de uitvoering van Cyril. And There She Goes, featuring The. Ja. Dit is Douwe Bob uit 2023. All right.

blijft toch een lekkere nieuwe plaat, jongens, die van Daryl Hall. En dat was natuurlijk al Bring It Back Home. En pas de tijd op precies 17:15 hier op Langstraat FM.

De werkdag zit erop. Tijd voor ontspanning. Van 6 klaar. Elke werkdag van 5 tot 6. Van 6 klaar. Met Anton Nachtzaan. Op Langstraat FM.

De groot zeegeluiden. De zomerzon 1972. De Makkers. En waarom nou die zeegeluiden? Nou, dat komt omdat ik de ene laatste plaat... Ja, die heeft een beetje met de zee te maken. Dit album, Back and Forth, kocht ik destijds. Bestelde ik via Radio Caroline, uitzendend vanaf de Vrije Noordzee destijds. 1978, 5 weken tot 40, nummer 22 in de piek. Voor Lindisfarne. Dit is Run for Home.

0: En met Inner Circle. En I Found a Girl werd het even voor zes te betekenen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Meer water in de natuur houdt in dat het water in sloten en beken hoger komt te staan. De Peel is er erg slecht aan toe en dat komt door stikstof en verdroging. Vandaag heeft Van Essen op de Veluwe, waar het met de natuur ook slecht gesteld is, een akkoord ondertekend over de regionale aanpak voor het herstellen van de natuur en om ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt dat met de helft van het bedrag drones bij de Nederlandse wapenindustrie wordt gekocht en de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens die elders niet verkrijgbaar zijn. Jezelgus meldt dat Oekraïne en Nederland op militair gebied nauw samenwerken. Eerder gaf Nederland al een miljard euro aan de productie van Oekraïnse drones uit. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met drie vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat weten dat twee van de betrokken vrachtwagens elkaar frontaal geraakt hebben. Een derde truck kantelde en belandde in de berm. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De N36 is in beide richtingen tussen Adorp en Wierden-Noord afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Volgens zijn echtgenote heeft hij dapper tegen die ziekte gestreden, maar is het vanavond helaas voorbij. Het stel was 59 jaar getrouwd. Chicago had bij ons top 10 hits met Baby What a Big Surprise and If You Leave Me Now. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Dit was het radionieuws.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
18: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
19: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. Ook komen er mogelijk strengere eisen voor het bewaren van wapens en voor kennis over wapengebruik. Volgens minister Van Weel is de huidige wapenwet te ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daarnaast wil het kabinet dat wapenbezitters altijd volledig aansprakelijk zijn voor schade die met hun wapen wordt veroorzaakt. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de zeven grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. De hypersonische raket zou doelwitten met tientallen kilometers kunnen missen door problemen met een belangrijk navigatieonderdeel. Volgens de onderzoekers zijn kwaliteitscontroles overgeslagen om de productiedoelen van het Kremlin te kunnen halen. President Poetin noemt de Oreshnik een van Ruslands meest geavanceerde wapens. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Thank you.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: We should sort things out if we can. Like we say we do, not just empty words for a week or two. Make the world your priority. Try to live your life.
1: Lijnstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Bij de ontploffing van afgelopen vrijdag raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een deel van een gebouw stortte in, honderden bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie nog. Een derde verdachte is inmiddels vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

met No More, Mr. Nice Guy en Alice Cooper zijn we zomaar midden in de week beland. Tussen 8 en 10 op woensdagavond hier op Langstraat. FM 105.7, 106.8, DAB Plus 6C en 8A voor de Rijnregio. En worldwide via langstraatmedia.nl. We zijn er helemaal bij. Top 10 uur Classics of Rock. Met nieuwe muziek van een coveralbum, Maggot & Steel van Keith Urban, waarin hij covers heeft gemaakt van allerlei bekende classic rock songs uit het verleden, zoals dit nummer van Robbie Dupri uit 1980. Dit is Steal Away.

1975. Ik kwam destijds niet verder dan een plaatsje in de tipraden. Maar het is toch zeker onder de liefhebbers van dit genre muziek een welbekend nummer. The Wheelchair Groupie van Al Quinn. Dan nu muziek uit 1984 van de Nederlands-Amerikaanse band Van Halen. Het is van het gelijknamig album afkomstig 1984. En het nummer is eigenlijk bij de grote groep mensen nauwelijks bekend. Wordt ook nauwelijks gedraaid op de radio, maar er komt vanavond zeer zeker verandering in hier bij de Classic Shuffle. We hebben het over Van Halen. Van het album 1984 is dit het titelnummer 1984.

0: En naast de rockklassiekers, de albumtracks, hebben we in dit programma uiteraard ook ruimte in ingeruimd voor nieuwe vernieuwende future classic rock. Zoals dit nummer van Muse. En dat was de Night Shift Superstar. Daarmee is het hoogste tijd geworden dat we de Classics of Rock Rock Request van Geert de Meer ter hand nemen. We gaan terug naar het album Quiet Life uit 1980. Het nummer wat we gaan draaien is Live in Tokyo, 1980, voor Geert de Meer, Japan.
1: Classics of Rock, Rock Request.

Dit Ides of March en V. Heikel. Maar dit was dus inderdaad van die Ides of March, de origineel 1970. En V. Heikel, oftewel een vehikel. Classics of Rock met All We Need. Nieuwe muziek van Like.

We gaven weer een ferme slinger aan die Classic Chevrolet Top 100 carousel, welke je in zich heel uiteraard na kunt lezen op antonlachsam.nl/classicsofrock. Je kunt in dat submapje dus heel die lijst nog een keer nalezen. Vorige week bleven we steken op nummer 13, we gaven een slinger eraan. En vandaag bleef hij haken op nummer 51, waar we dit nummer vonden van Yes and Close to the Edge. En dit is uit 1979, de Nick Straker Band.

beste classic rock uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Anton Machtzaam draait het in Classics of Rock.

En met The Guess Who en American Woman komt er een eind aan het eerste uur van de Classics of Rock. Zo direct na het nieuws zijn we bij je terug voor poging 2. En dan trappen we af met The New Adventure. Ik zeg tot zo en tot besluit 10cc. I'm Mandy, fly me.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is geschrapt vanwege de risico's voor de deelnemers en de vrijwilligers. De marathon in Sneek gaat niet door en in Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt vanwege de hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op onweer. Eerder dit jaar raakten bij hardloopevenementen veel mensen onwel, sommigen overleden later zelfs. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Even overleden hier op Langstraat FM en het tweede uur van de Classics of Rock. Wat nog tot 10 uur duurt, trapt af met de New Adventures. Een Nederlandse bluesrockband met als drummer de liedzanger Peter Waaldrecht. De band bestond in 3 periodes, tussen 1979 en 1986. 93 en 96 in 2001 en 2016. Come On stond in 1980, 6 weken in de top 40 en piekte op nummer 31. En was daarmee de grootste hit van de band. En dit is nieuwe muziek van Evanescence op Langstraat FM. And Tell Me When You Have Enough.

En u bent van ons gewend dat we in het tweede uur van dit Radio Feuilleton een album ter hand nemen waar we een track van draaien. Ditmaal het album Dion and Friends. En van het album draaien we Dion. En inderdaad samen met een van zijn muzikale vrienden Stevie Van Zandt. En Way Down, I Won't Cry No More. Prachtig album. Ik heb er al vaker een track van gedraaid. En zeer zeker als je hem tegenkomt bij je platenboer of online. Om dat album is geheel te beluisteren als het ware. En dit is The Lonely Boy van Andrew Gold. Terug naar 1977 bij de Classics of Rock.

In elke aflevering van de Classics of Rock zit uiteraard de lange Van Marsaam verstopt. En hij kwam zomaar ineens bovendrijven vandaag. Genesis ditmaal, ruim 6,5 minuten hoorde je. Een van die grootste bekendste nummers van deze band rondom Peter Gabriel en Phil Collins en Mark Rutherford. Dit was Abacab. En dit stamt uit 2025, muziek van het vorig jaar dus, van Kaleo uit IJsland en Bloodline.

In de Classic Zwart proberen we ook die nummers te draaien die normaal gesproken eigenlijk niet gedraaid worden. De zogenaamde album tracks of vergeten pareltjes. Dit was er zeer zeker ook weer een van Journey. Any Way You Want It bij de Classics of Rock en Bloodline. Die alternatieve rockband uit IJsland afkomstig. Lukt niet echt om compleet door te breken, maar ook hier geldt als je een album of muziek van ze tegenkomt. Ga er eens rustig voor zitten en beluister ze. En je zult in positieve zin uiteraard verrast worden. Over positieve verrassingen gesproken. Vorig jaar kwam er ineens na jarenlang stilte weer nieuwe muziek uit van Asia. Dit is Wildest Dreams.

Dit was Airplay van het debuut en enige studioalbum van de band, kortweg Airplay. En dit was het nummer wat we daarvan afdraaiden, getiteld Stranded uit 1980. En dit zijn de heren van de Royal Concepts en Shadows in the Night uit 2024.

romance. Here we go.

Wat voor de lange van nacht geldt, dat geldt zeer zeker ook voor de Classics of Rock Concert Classic. Ook die komt zwevend doorheen het programma en eens bovendrijven. En ditmaal draaide een van de mooiste live tracks van de Eagles. And all she wants to do is dance. En we doen maar een duit in het zakje van nieuwe vernieuwde muziek. Ditmaal met Nothing But Thieves en Evolution. Come.

En met Nickelback en Those Days kwam er ook zomaar midden in de week weer een einde aan deze Classics of Rock op Langstraat FM. Zo direct na tienen. Veel plezier met de collega's. De lekkerste muziek, 24 uur per dag. En de meest doelgerichte informatie voor de Langstraat, dat hoor je hier bij ons op Langstraat FM. Morgenmiddag zijn we uiteraard weer met ze van 6 klaar tussen 5 en 6. Dit programma is er uiteraard weer volgende week woensdag. Ook dan zomaar midden in de week tussen 8 en 10. We gaan eruit met Whitesnake en Fool for Your Loving No More. Nog een hele fijne woensdagavond. Tot morgen. Of tot volgende week, wat dit programma betreft.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Het COA kan asielzoekers die buitenslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Met dat nieuwe zomerticket kun je 2 maanden lang onbeperkt reizen in de daluren voor €49 per maand. Daarna loopt het abonnement automatisch door als duurder flexabonnement. Bertram zegt dat er aandacht is voor betere informatie aan reizigers. Maar vragen over soepel omgaan met te laat opzeggen beantwoordde de staatssecretaris niet. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

café van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed spreekt van aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt, maar ziet nog geen reden om in te grijpen. Wel zijn de vooruitzichten verslechterd en ligt de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2%. Volgens de centrale bank blijft het beleid de komende jaren gericht op het herstellen van de prijsstabiliteit, wat dat ook zal kosten. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.